Dat van Klam moet Sam Jood zijn. Hij is van ons grote baantoe, spel weten dan wandelen als Tijmen. Met een gesneden joe, ik heb het. Ik vind dat moest ik wel. Ik ga Roland zo staan.